0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina.

0: het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina, more music.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina, more music.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look. Christina.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Every second.
3: Christina.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Every second.
2: Every heartbeat.
3: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. De een had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen, alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is ook dicht. De politie ziet al maar meer gevallen van cybercriminaliteit. Vorig jaar waren er maar liefst een derde meer aangiftes van phishing en een tiende meer aangiftes van informaticafraude, zoals hacking. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. Anne Berger.
2: Criminelen die vroeger uit waren op geld door in te breken, door diefstallen te plegen enzovoort, gaan zich nu meer concentreren op die online wereld en gaan proberen om via phishing bijvoorbeeld of via informaticafraude of andere manieren op een makkelijke manier aan geld te geraken van mensen zonder daar ook fysiek bij te moeten tussenkomen.
1: Het aantal woninginbraken staat dan ook op het laagste niveau ooit. En op het WK-voetbal hebben Brazilië en Marokko zich geplaatst voor de tweede ronde. Brazilië klopte Schotland met 3-0 en Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigde derde en kan ook nog doorstoten als het bij de beste derdes is. Ook Zwitserland en Canada gaan door. Zwitserland wint zijn groep na 2-1 winst tegen Canada. Bosnië versloeg Qatar met 3-1 en eindigt derde en moet dus ook nog wachten. En ook Mexico en Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos stoten door. Mexico versloeg Tsjechië met 3-0 en Zuid-Afrika klopte Zuid-Korea met 1-0. De Koreanen eindigen als derde en moeten wachten op de andere uitslagen. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt ook de kans op onweersbuien.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het KMI kondigt code rood af in de provincies Limburg en Luik morgen, omdat de weermodellen nu aangeven dat het daar 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer dat die code afgekondigd wordt, zegt weerman David de Henao.
4: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
3: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid vraagt om genoeg te drinken, geen zware inspanningen te doen en zorg te dragen voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Het noorden van Venezuela is getroffen door 2 zware aardbevingen. De een had een kracht van 7,2, de tweede 7,5. Er komen beelden binnen van ingestorte gebouwen en huizen in de hoofdstad Caracas. Voorlopig is er nog geen nieuws over slachtoffers, maar daar wordt wel voor gevreesd. De president van Venezuela heeft een noodtoestand uitgeroepen. Alle scholen blijven dicht en er rijden ook geen treinen meer. En de internationale luchthaven is dicht. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het in zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een supergelukkige Hugo Broos.
5: It's a fantastic experience. We are in the second round. This is historical. I'm very happy for the guys. I worked with them already. They're 5 years. And what we did in those 5 years is amazing.
3: Ook groepswinnaar Mexico stoot door. Zuid-Afrika, Zuid-Korea liever, moet hopen dat het bij de beste derde zit. Nog afgelopen nacht konden Brazilië en Marokko zich plaatsen. Brazilië klopte Schotland met 3-0. Marokko versloeg Haiti met 4-2. Schotland eindigt derde en moet dus nog afwachten. En ook Zwitserland en Canada gaan door. Bosnië eindigt derde in die groep. Bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoy voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. Het is nog niet duidelijk of Jeremy Doku kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Rode Duivels, na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. En de kans dat Hans van Aken mag starten lijkt wat groter te worden. Hij sprak gisteravond met de pers. Van Aken blijft positief na de 2 gelijke spelen van de Duivels op het WK.
6: Eerst is het altijd leuk als ze positief over u babbelen dan negatief. Maar eigenlijk moeten wij ons als groep zich daar aan proberen een beetje toch van af te sluiten. En te kijken naar wat de beste mogelijkheden zijn tegen de tegenstanders die we voorkrijgen. En natuurlijk hoop ik ook zelf om zoveel mogelijk te spelen, om mijn steentje bij te dragen. Maar uiteindelijk ligt die

City Lights, daar zitten we nu zo niet mee in, maar die temperatuur die vannacht niet zo hard gezakt is en vandaag terug volle bak doorgaat, dat is wel meer miserie. Goedemorgen, ik ben Wim Corneli, tot 9 uur hier bij Christina, nu met Olivia Rodrigo.

Het werd gisteren nog na de ochtendshow gereleased, maar het was zo'n groot nieuws dat ze meteen overal aan de top stonden in alle online gazetten. De VRT heeft een beslissing genomen, straks meer erover.

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Elektro van Loog, de grootste en goedkoopste.
3: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Elektro van Loog.
3: Elektro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
3: Elektro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Elizabeth Taylor hier bij Christina op deze donderdagochtend. Wat terug belooft een loeihete dag te worden. Ik hoop maar dat je ondertussen een systeem bedacht hebt om dat allemaal te overleven, want gezond is wat anders. Gisteren was het even schrikken, want de VRT kondigde een ongelooflijk nieuwsje aan. Ben Krabbe stopt met blokken vanaf volgend jaar. En ze hadden ook al een vervanger. Jammer genoeg, want anders had ik me wel kandidaat willen stellen. Sven de Leijer die neemt het van hem over. Hier is Ivan, foto, novella.

Living in another world. Soms zouden we dat nu wel willen. Ergens wat frisser misschien, maar dan denk je waarschijnlijk, ja kerel, je hebt zo lang geroepen voor beter weer, warmer weer, terrasjes weer. Je moet ook al eens content zijn, zeker, maar geef toe. Dit is het toch grandioos over. Straks goed nieuws van een BV-weduwe.

Zo'n mooie gedachte. Herdacht ze haar overleden Hans Otte, zijn weduwe, gisteren. Een heel mooi berichtje postte ze op hun huwelijksverjaardagsdag.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist-Westerlo.
2: Christina.

Kinnard, Sweet Home Alabama. Straks hebben we het hier nog even over het bezoek van Prins Harry en zijn Meghan Markle en heel het gezin aan het Verenigd Koninkrijk, want daar zijn meer details over uitgelekt.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat in ons land. Weerman David de Hinaal.
2: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
1: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Wat dramatisch kan aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
3: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
1: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook al 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Hugo Broos schrijft geschiedenis op het WK voetbal. Zijn Zuid-Afrika staat voor het eerst in de tweede ronde nadat het zijn laatste groepswedstrijd won tegen Zuid-Korea met 1-0. Zuid-Afrika eindigt daardoor knap tweede, goed voor een rechtstreeks ticket voor de 16e finales. Je hoort een fiere Hugo Broos.
4: It was an emotional moment, really. Not only because we won the game, because we were in the second round, but also for me. Probably it will be one of my last games of my career. And when you can end a career like I had on this way, I think every coach dreams of it.
1: Ook groepswinnaar Mexico stoot door, net als Brazilië, Marokko, Zwitserland en Canada. En Schotland, Bosnië en Zuid-Korea kunnen nog doorstoten, als ze bij de beste derdes zijn. En bij de Rode Duivels is verdediger Nathan Ngoi voor 1 wedstrijd geschorst, na zijn rode kaart tegen Iran. Hij mist dus het cruciale duel van overmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Wellicht zal Arthur Theat hem vervangen. En het is niet duidelijk of Jeremy Doge kan meespelen. Hij trainde gisteren voorzichtig weer mee met de Duivels na enkele hectische dagen, waarin hij ziek was en over en weer vloog naar Londen om bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. We krijgen een zonnige en hete dag, maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk zelfs tot 40 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op onweersbuien. Zaterdag zon, later meer wolken en kans op onweer. Tot 37 graden dan. Zondag hetzelfde weer en tot 35 graden.

Bruno Mars, I Just Might was dat. Straks hebben we hier nog wat indrukwekkende cijfers van een monument in de Vlaamse tv-geschiedenis, zo moet ik het zeggen. Ja. Eerst China Crisis, Wishful Thinking bij Christina.

Gordo en Renier Sonneveld hier bij Christina op deze donderdagochtend, wat alweer een hete donderdag gaat worden. Alle records gaan waarschijnlijk alweer gebroken worden. Goed, er zijn meer details uitgelekt over het bezoek van Prins Harry en Meghan en heel dat gezin aan het Verenigd Koninkrijk. Ze gaan blijkbaar verblijven op het landgoed van Diana, zijn mama. Mooi is dat.

Magnus Carlsen en Release Me. Iedereen heeft wel gevolgen van de leeftijd en van wat je gedaan hebt. Zo ook Madonna, blijkbaar. In een interview heeft ze verklapt dat ze knieproblemen heeft. Ja, het kraakbeen tussen haar knieën is zowat weg door jaren op hakken te dansen, zegt hij. Ja, gezond is dat niet, hè. Ze kan beter sneakers aandoen vanaf nu, op haar 67. Hier is Ryan Paris.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wiekevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina.

Justin Bieber en Daisies was dat hier bij Christina. Er zijn wel wat mensen waar het toch allemaal te zwaar voor is, deze hoge temperaturen. Wees daar aandachtig voor. Schenk ze wat hulp, wat aandacht. Hou ze in doog dat ze genoeg drinken. Heel belangrijk. Hier is Robbie Williams bij Christina.

0: eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur. Christina.

Marvin Gaye en Sexual Healing hier bij Christina. Ik denk dat we daar nu niet zoveel last van hebben op dit ogenblik. We hebben andere katjes te geeselen, zeggen ze dan wel eens. Veel plezier met de collega's en graag tot morgenochtend.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Minder dan 1 op de 3 leerlingen in het 6e leerjaar haalt de eindtermen voor wiskundige problemen oplossen. Zoals vraagstukken, maar ook veel moeilijkere dingen. Amper 29% slaagt daarvoor. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen. De laatste jaars in de lagere scholen mocht hij die voor het eerst invullen. Voor meetkunde halen 7 op de 10 leerlingen de einddoelen wel. Net als voor begrijpend lezen. Het KMI kondigt voor morgen code rood af in de provincies Limburg en Luik, omdat het daar tot 40 graden kan worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat het KMI naar code rood gaat voor hitte in ons land. Weerman David De Hinauw.
3: De laatste keer was tijdens de warmste week van 2020. Toen was het criterium eigenlijk een beetje anders. Niet alleen 40 graden de dag zelf, maar ook 3 keer 35 graden. Dat is nu veranderd omdat volksgezondheid zich vooral bekommert nu om de hitteperiode en het KMI zich meer concentreert op de hittepieken.
2: Er hangen geen maatregelen aan vast. Het is gewoon een waarschuwing voor de extreemste hitte. De overheid raadt aan om genoeg water te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra op te letten voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen. Regeringspartij CD&V pleit voor een verplicht babyalarm in auto's, zodat kindjes, zeker met deze hitte, niet vergeten worden. Want dat kan dramatisch aflopen. In Italië is zoiets al verplicht. Je hoort Kamerlid Tine Gillis van CD&V.
4: Dat gaat over een systeem dat men installeert op het kinderstoeltje en dat dus werkt op basis van het gewicht van het kindje. Dus als de deur dicht gaat, dan gaat er een alarmsysteem af bij mama of papa die de wagen verlaat of bij alle personen die geactiveerd staan in het systeem.
2: Zo'n babyalarm kost nog geen 60 euro. 2 dagen geleden stierven nog 2 jonge kinderen in Frankrijk toen ze werden achtergelaten in de auto. Al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. En er zijn al zeker 32 doden geteld na de dubbele aardbeving in het noorden van Venezuela. Er vielen ook meer dan 700 gewonden, dat meldt de interim-president. Het gaat om een eerste balans, want de dodentol kan snel oplopen. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er waren ook 20 naschokken. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De noodtoestand in Venezuela is ook uitgeroepen. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. En zondag wordt het wat frisser, tot 30 graden. Ook dan is er na de middag kans op een onweersbui.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Calegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Calegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.calegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Calegato!
1: Christina.

lose those pounds. Learn about football.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone. Dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft ook de noodtoestand afgekondigd. Door de hitte kunnen ze in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent geen operaties uitvoeren. Het systeem waarmee ze de patiëntendossiers invullen draait op een server in Parijs en die is oververhit. Woordvoerder Josse Abrahams.
2: De gevolgen daarvan zijn dat wij dus geen informatie hebben, medische informatie van de patiënt, waardoor we eigenlijk geen ingrepen kunnen doen. Dat zou onveilig zijn en daardoor moeten we tijdelijk eigenlijk de geplande opnames, operaties en zo, moeten we die uitstellen. Wat ook een van de gevolgen is dat wij ons losgekoppeld hebben van de onder- en 12-centrale en de lucht.
1: De geplande consultaties kunnen wel doorgaan. En al maar meer Belgen hebben een tweede woning. Vorig jaar al meer dan 900.000 of zowat 15.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers voor de leningen bij BNP Paribas Fortis. Meer dan 9 op de 10 leningen dienden voor een tweede verblijf in eigen land, vooral aan de kust of in de Ardennen. En nog opvallend, we kopen al maar vroeger een tweede woning. Belgen zijn nu gemiddeld 42 jaar. Opnieuw volop zon vandaag en maxima tot 37 graden, morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Later is er ook plaatselijk kans op een onweersbui.
0: Christina, een hele zomer lang.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.
3: Boys.

dit met Boys, Boys, Boys. In de regio Schriek organiseren de landelijke gilden daar verschillende open tuintjes bij individuele mensen, bij individuele families. De moeite om eens langs te gaan, er is ook nog een workshop biodiversiteit. Ik zie open tuinen bij de Kruislanden, bij het Verborgen Paradijs, bij de familie van Look. Even kijken op de web van Heist op den Berg.

En er voor alle duidelijkheid nog aan toevoegen dat die open tuinen doorgaan aanstaande zondag 28 juni en de meeste vanaf 10 uur. En dit is een Christina Gold.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

dat zullen de meesten wel beamen, hè? Niet tegenspreken. Ja, Olivia Dean was dit met It's So Easy To Fall In Love. Een plaat die we niet zo vaak op de radio horen en wij ook niet zo vaak draaien. Daarom desalniettemin een bijzonder mooie van Yes.

0: En dit was nog een keertje van eigen bodem. Rune met de recente plaat Enough For You. En dan nu God is de DJ. Weet je van wie die uitspraak toen kwam?
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Bike Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Center. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie, de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
3: Christina.

En dit waren Another met 54 Ultra en Talk to You. Mijn praatjes moeten ophouden, dus het zal geen Talk to You blijven. Want zometeen is er een andere collega en dat is Wim van Akker. Tussen 11 en 13 uur met een nieuwe lunch. Ik wens je nog een fijne voortzet.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
4: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen en dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
3: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor papierwerk. En discussie tussen Amerikaans president Trump en NAVO-baas Rutte tijdens een persmoment in het Witte Huis. Trump haalde opnieuw uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Die hebben de VS niet geholpen in Iran en ze betalen nog altijd te weinig aan de NAVO, zei hij. Rutte reageerde dat hij de teleurstelling van Trump kan begrijpen, maar dat de lidstaten echt wel hun deel hebben gedaan of nog aan het doen zijn. Volop zon en tot 37 graden, morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen.
0: Enjoy your summer.
2: Christina.

Ze werd destijds wel eens bestempeld als de nieuwe Jacksons, maar zover is het nooit niet gekomen hoor voor 5-star. Dat was All Fall Down. Jean-Paul Deby, hij weigert eigenlijk tijdens deze hitte zijn zwembad te verlaten, maar voor de luisteraar maakt hij graag een uitzondering. En dat gaat hij morgen weer doen, vanaf 10 uur. Nu mogen wij weer...

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

12 jaar lang hebben we er moeten op wachten op deze single Repeat It, want zo lang heeft hij op de plank gelegen. Martin Garrix en Ed Sheeran waren dat hier in deze lunchbreak op deze snikhete donderdagochtend bij Christina. En de hitte heeft ook gevolgen voor de zomerbraderij van Lier, want die is namelijk geannuleerd door de aanhoudende en uitzonderlijke hitte. Gaat dus de zomerbraderij van dit weekend niet door. Dit is muziek van Mark Cohn en Walkin' in Memphis.

0: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
0: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electrovalo.
0: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Electro van Look in Boorschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Look.
2: Christina.

Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. En opmerkelijke beelden uit China, waar een robot gefilmd werd toen hij op het straat aan het bedelen was. De beelden werden gemaakt in de Chinese provincie Sichuan. Een Unitree G1 humanoid robot, die zo'n 14.500 euro kost, zit op zijn knieën terwijl hij de voorbijgangers met behulp van een luidspreker naast zich om geld vraagt. De robot vraagt om hem te helpen met zijn elektriciteitsrekening, met de toevoeging dat hij geld nodig heeft om hem op te laden. De robot heeft een schaaltje waar mensen geld in kunnen leggen, maar is ook voorzien van een QR-code voor mogelijke sponsors die geen cashgeld bij zich hebben. Er is nog veel onduidelijkheid over de video. Wie zijn de menselijke bedieners van de robot? Is het gewoon een grap of proberen ze hier iets anders mee te bereiken? Voorlopig kunnen we die vragen niet beantwoorden.

Afgelopen dinsdagavond maakte ze nog een onverwachte verschijning op het Tight Ends and Friends concert van haar verloofde Travis Kelce in Nashville. Taylor Swift was dat met een nummer van een dikke 10 jaar geleden. Dat was Style. Dit zijn de heren van Snow Patrol, Take Back the City. Take back.

Een zomerse klassieker uit 1990 van Zoekmachine. Die scoorde toen met Maldon. En je mocht hem nog eens beluisteren in deze lunchbreak op deze donderdagochtend. Vandaag 25 juni. Snik heet is het buiten. En door die uitzonderlijke hitte is zelfs de wekelijkse markt op de parking van het ontmoetingscentrum De Vrede in Olen vandaag niet kunnen doorgaan. Als die temperaturen blijven aanhouden, dan vrees ik dat er nog evenementen zullen afgelast worden.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorste Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina.

Met twee hits heeft hij de wereld ingepakt met Dance Across the Floor. En ook deze Spank, die is toch tot wereldhit gecatapulteerd. Dat was Jimmy Bohorn. Dit is Bella Kay.

Op haar 16e begon ze met liedjes te schrijven op haar slaapkamer. Ondertussen is ze 20 en je kan ze al tot wereldster benoemen. Deze Bella Kay, dat was I Love It, I Love It, I Love It.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

met z'n tweeën sta je steeds sterker natuurlijk. Dat moeten ze toch gedacht hebben, dit tweetalsje. Boozy en Miles Smith. Dat was Blink Twice in deze lunchbreak op deze donderdagmiddag. Vandaag zijn we 25 juni. Een Britse natuurbeschermer die besliste op eigen houtje om samen met vrijwilligers een vervuilde rivier schoon te maken. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen door het milieuagentschap. Sterker nog, hij riskeert een celstraf van 2 jaar omdat hij geen vergunning had voor de opruimactie. Dan doe je ook eens iets goed voor de wereld. Dit is The King of Pop, Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
3: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar dat we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
2: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Mannelijke jobstudenten verdienen gemiddeld 40 cent per uur meer dan hun vrouwelijke collega's. De loonkloof duikt dus daar al op. Dat heeft HR-bedrijf Securex berekend. Professor Petra Foubert legt uit.
4: Een vermoeden hier is dat het wellicht niet gaat over directe discriminatie. Dat is eigenlijk niet meer mogelijk. In België werkt men trouwens ook heel sterk met baremas. Wel, dat binnen een bepaalde sector die mannelijke jobstudenten wellicht andere functies invullen dan vrouwen. En dan wellicht de functies die beter betaald zijn.
2: In een restaurant werken mannen bijvoorbeeld vaker als kok, vrouwen eerder als afwasser of opdiener. Er loopt een onderzoek naar jobstudenten bij de politie in de zone Rivierenland. Dat is onder meer Mechelen en Willebroek. Volgens de krant De Morgen zouden de studenten PV's opgesteld hebben, onder meer voor fout parkeren. En ze zouden ook informatie opgezocht hebben in de politiedatabanken. Dat mag niet, alleen echte agenten mogen dat doen. Normaal zet de politie alleen jobstudenten in voor het papierwerk. Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers in Venezuela. Er zijn wel 170 Belgen in de gevarenzone, dus ze volgen de situatie daar op de voet op. In het noorden van Venezuela vielen al zeker 32 doden en meer dan 700 gewonden bij twee zware aardbevingen. Maar die tol kan nog veel zwaarder worden. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere huizen en gebouwen ingestort. De president heeft een noodtoestand afgekondigd. En in Brussel is de eerste winkel van beautyketen Sephora geopend in ons land. Die is superpopulair, vooral bij jongeren. Meer dan 100 fans stonden voor de opening al aan te schuiven.
5: Dit is voor ons zo cool en belangrijk. Maar we moesten altijd naar het buitenland gaan. Dus dat dat nu in België is, is gewoon echt historisch. Ja, gewoon merken wat je hier niet hebt.
6: Ik was al een paar keer naar Frankrijk geweest, speciaal voor die producten. Dus ja, ik ben heel blij dat het nu in België is.
2: Sephora is populair omdat ze exclusieve make-up verkopen van celebrities, zoals Selena Gomez of Lady Gaga. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later kans op onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

0: 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Het is er inderdaad het weer voor. Swim van BTS. Trouwens, een Braziliaanse vrouw heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen omdat ze een van de zangers van deze band, BTS, Jungkook, maandenlang heeft lastiggevallen. Ze ging ondanks waarschuwingen van de politie 22 keer naar zijn huis in Seoul en belde tijdens een van die bezoeken 133 keer aan. Volgens de rechtbank in Seoul viel de Braziliaanse vrouw, de 28-jarige Jungkook, sinds eind vorig jaar lastig. Ze bleef vaak in de buurt van zijn huis hangen en wachtte de Koreaanse zanger op. Ook liet ze brieven, foto's en andere spullen achter.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Heeft veel over voor de liefde. He will catch a grenade for you. Dat was Bruno Mars in de lunchbreak bij Christina op de donderdagmiddag. Smakelijk eten trouwens. Deze jonge man heeft de nummer 1 positie bereikt in onze bangelijke 40. Summer en Homewrecker.

heeft moeten opboksen tegen mensen zoals Alex Warren en Bruno Mars, maar uiteindelijk heeft hij toch die nummer 1 positie veroverd in onze bangelijke 40. Samber was dat met Homewrecker. Het Franse moederbedrijf van vakantieparkketen Centerparks komt mogelijk in handen van een staatsinvesteringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Mubadala Capital heeft een biddend bod gedaan van bijna €1 miljard op Pierre et Vacances Centerparks. Een jaar geleden kondigde het Franse bedrijf al aan dat het de strategische opties aan het bekijken was. De groep heeft meer dan 300 parken in Europa, waaronder een aantal in ons land.

overgang van 2025 naar 2026 heeft ze nog doorgebracht in het ziekenhuis. Ze deelde openhartig dat ze een nekoperatie ondergaan heeft voor twee nieuwe tussenwervelschijven, deze Pink. Ze is dan ook vrij acrobatisch tijdens haar live optredens. Dit was nog eens Who Knew. En dit is Sabrina Carpenter dan weer met Tears.

Het einde van de jaren 70 zaten we met dit nummer van Blondie. Dat was nog eens Dreaming. En Katy Perry die was ook van de partij in deze lunchbreak met I Kissed a Girl. Dit is Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

Cameron Wadecamp met Kingdom of Fear. En artificiële intelligentie nieuws heb ik ook. Want Michael Caine heeft zijn stem geleend aan een nieuwe audioversie van het klassieke epos The Odyssey. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een AI-versie van de stem van de Britse acteur. Naast de stem van Caine worden ook andere door kunstmatige intelligentie gegenereerde stemmen en muziek gebruikt.

0: gerechten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
2: Christina,

Max en Andy Grammer met The Thing I Love. Ik ga even wat verkoeling opzoeken. Ergens een plonsje doen of zo. En dan kom ik straks nog wel eens even langs. Vanaf 5 uur is dat om u door de avondspits te leiden. Nog een aangename namiddag en graag tot straks. Dit zijn nog Bazaar en Lux.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Voor het eerst schrapt een hogeschool in Vlaanderen de bachelorproef. Dat is een soort eindwerk van je opleiding. Volgens de Odyssee Hogeschool mist de proef zijn doel. Directeur Anne Martin.
3: We waren al een tijdje zoekende hoe dat we met AI omgingen gaan, ook in de evaluatie van de bachelorproef, omdat we het heel moeilijk vonden om te ontdekken wat hebben ze nu zelf echt effectief gemaakt en wat is door AI gemaakt. Andere reden is ook meer inhoudelijke reden, waar we merkten dat het niet altijd voor een student ook heel tastbaar was wat ze nadien in de praktijk met dergelijke vaardigheden nog gingen doen.
2: In de plaats moeten studenten wel een praktisch eindwerk maken op hun stageplek. Ook andere hogescholen zijn aan het bekijken of ze de bachelorproef anders kunnen invullen. Meer dan de helft van de Vlaamse jongeren heeft stress om geldzaken. Ze zijn vooral bang om zonder te vallen door foute keuzes te maken. Vooral vrouwen en alleenstaanden. Dat blijkt uit een onderzoek van mijnvergelijker.be. Experte Sarah van Wezenbeek.
4: Als je geen grip op je budget hebt, dan kun je heel snel het gevoel hebben dat je de controle kwijt bent. Hè. Geldzorgen zijn vaak een grote bron van stress. Hè. En die kunnen dan uiteindelijk ook leiden tot aanhoudende stress. En dat heeft dan een impact op ons persoonlijk leven, op ons persoonlijk welzijn, hè, maar ook op ons werk bijvoorbeeld.
2: Je kan die stress verminderen door een lijst te maken van je kosten en te schrappen wat je amper of niet gebruikt. Mannen melden 5 keer vaker gevallen van sextortion dan vrouwen, waarbij slachtoffers gedwongen worden om te betalen, anders dreigen afpersers ermee om naaktfoto's van hen te verspreiden. Dat meldt het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. In totaal melden vorig jaar meer dan 120 mannen sextortion. Het instituut vreest dat veel slachtoffers niks melden. Amerikaans president Trump heeft het congres om extra geld gevraagd voor de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 60 miljard euro, onder meer om de munitievoorraden aan te vullen. Trump vraagt ook nog eens 12 miljard om de Amerikaanse boeren te steunen en de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. En op het WK voetbal heeft sterspeler Neymar voor het eerst in bijna 3 jaar nog eens meegedaan bij Brazilië. Hij sukkelde lange tijd met zijn kuit, maar kreeg gisteravond een kwartier in de laatste groepswedstrijd tegen Schotland. En na de match waren er tranen bij Neymar. Brazilië won met 3-0 en gaat als groepswinnaar naar de tweede ronde. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden zelfs. Na de middag kan er ook een onweersbui vallen. Zaterdag eerst zon, later opnieuw kans op onweersbuien, tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en rond 30 graden.
1: Christina, een hele zomer lang.

0: Bistro Calligato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calligato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calligato. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina,

0: Swissflex.
1: Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: GVL Technics.
2: GVL.
3: Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
3: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
2: GVL.
3: www.gvl-technics.be
4: Christina.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
0: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In de provincie Limburg is er overleg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
2: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
1: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en was daar vastgeraakt. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parket onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. En de dodentol na de dubbele aardbeving in Venezuela loopt snel op. Er zijn nu al minstens 164 lichamen geborgen. Bijna 1000 andere mensen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas zijn tientallen huizen en gebouwen ingestort. De reddingsacties zijn daar nu volop aan de gang. De bevingen hadden een kracht van meer dan 7. Het zijn de zwaarste in meer dan 120 jaar in het land. Vanmiddag en vanavond zonnig en heet, tot 37 graden. Morgen plaatselijk tot 40 graden. Na de middag kan er wel een onweersbui vallen.
0: Enjoy your summer. Christina.

Dat vind ik nu zo'n goed idee, deze Let's Stay Together van Tina Turner, 2-4 at Work Hits op deze donderdagnamiddag 25 juni met Judith, Jonas Blue en Melif, Kygo, Khalid & Griffin, Toontje Lager en Wax. Die komen allemaal langs en nog veel meer, zoals deze van The Weeknd.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Het jaar 1999, Marissa Turner met People to People. Dit is Christina, Always Music, voor ieder wat wils. Voor zij die houden van 70s music, ook die komen hier aan in trekken met nu Billy Ocean en Are You Ready?

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

0: I'm not gonna move.
1: The Script, The Man Who Can't Be Moved. Het is zomer, het is tijd om naar het strand te gaan. Het is er het ideale weertje voor. En ook in jouw tuin kan het natuurlijk ook. Trouwens, waar je ook bent, overal in de wereld kan je naar ons luisteren. Dus neem ons zeker mee op reis, christina.be. Riquiera, die zomerrit uit 1983 die we nooit gaan vergeten. Vamos a la playa.

Nico, Clinton Griffin met Save My Love. Terug naar de jaren 80, dat doen we hier heel vaak bij Christina. We zijn trouwens in de jaren 80 begonnen met radio maken. En als je deze boodschap overkrijgt, dat moet niet eenvoudig zijn. Annie, I'm not your daddy. En die boodschap die komt van Kid Creole en de Coconuts.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Christina.

Overal in de wereld zijn er heel veel aan het aftellen naar dat magisch moment in het jaar Tomorrowland. En deze mag uiteraard niet ontbreken. Lost Frequencies en The Temper Trap met Sweet Disposition, A Moment, A Love. En dit zijn Zucchero en Paul Young. Ook dat gaat over liefde. Senza una donna.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electro van Loog.
2: Electro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
2: Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog.
3: Christina.

Building a Bridge to Your Heart van Wax. En zo gaan we stilletjes aan weer al richting nieuws en weer van 3 uur. Je krijgt nog een stukje Sam Smith, Calvin Harris, I'm Not Here to Make Friends. En deze krijg je helemaal Niall Horan met Dinner Party.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Het werd zo net 34,2 graden in Ukkel. Het vorige dagrecord is al 50 jaar oud. Gisteren sneuvelde het dagrecord ook al en ook morgen zal dat het geval zijn. Topoverleg in Limburg over de hitte. Het KMI kondigt daarvoor morgen code rood af, omdat het tot 40 graden kan worden. Gouverneur Jos Landmeters wil vooral klaar zijn voor als het erg zou worden.
4: We gaan samen zitten om te kijken wat zijn de gevolgen van die hitte, ook het onweer dat ermee kan gepaard gaan. En we gaan kijken hoe kunnen we de mensen het best begeleiden. Er zijn organisaties die zeggen van ja, kijk, wat kunnen wij doen? We gaan die mensen wat adviezen geven. We gaan ook zorgen dat de hulpdiensten klaarstaan om mensen bij te staan. Bijvoorbeeld ook met het voorzien van water.
3: Landmeters vraagt ook aan organisatoren van evenementen om maatregelen te nemen. Doen ze dat niet of niet genoeg, dan kan de provincie het evenement verbieden. In Gent is een grote zoekactie aan de gang. De brandweer is met duikers en een sonarboot ter plaatse aan de Ketelvaart. Dat is bij Bibliotheek De Krook in het centrum. Je hoort Matto Langeraard van de politie.
5: De brandweer was daar bezig met een oefening op het water. En op de kade had ze een t-shirt en een gsm opgemerkt. En ze hebben dan gelukkig de goede reflex gemaakt van te kijken van misschien is die persoon in het water gevallen of aan het zwemmen. En zij zijn nu bezig met hun zoeking ter water.
3: Het blijft zonnig en warm, heet, zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk opnieuw onweersbuien. Tot 38 graden dan. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

Something Happened on the Way to Heaven, Phil Collins. Straks dan gaan we surfen, maar voor het zover is hebben we nog muziek van Axel Red en eerst Olivia Rodrigo met haar meest recente single en die heet Drop Dead.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

Madonna met Dress You Up. En in Slovenië en Kroatië gaan ze zich moeten opkleden en mooi maken vandaag, want daar is het nationale feestdag. Jennifer Lopez en David Guetta nu.

Dat legendarische nummer uit het MTV-tijdperk, The Dire Straits met Money for Nothing. En dit zijn Martin Garrix en Jax met Told You So.

Faith Evans van 21 jaar geleden ondertussen, Mesmerized. En we gaan nog verder terug in de tijd met wijlen Rob de Nijs uit 1983 is dit. Ik geloof in jou.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Nog een kwartiertje te gaan en dan is het weer tijd voor Bart Smulders. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb nog een paar lekkere at-work hits voor jullie in petto. Om precies te zijn, 4. En dit is de eerste van 4. Betty Midler met haar versie van Beast of Burden.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie.
2: Bosmans slaapcomfort.
1: Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort.
2: Bosmans slaapcomfort.
3: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
2: Callegato!
4: Christina.

Bruno Mars, I Just Might. Ben jij jarig vandaag, van harte gefeliciteerd. En dan ben je samen jarig met onder andere Carly Simon, die wordt er 83. Labi Siffre 81. Tim Finn 74. En Vlaams actrice Lut Hannes 72. Maak er nog een hele gezellige donderdag van. Daar gaat Bart Smolders sowieso zo dadelijk voor zorgen tussen 4 en 5. Dit is nog chic. I Want Your Love.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Ook vandaag sneuvelt het dagrecord. En daarmee is het de warmste 25 juni sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenhouw.
2: Daarnet is 34,2 graden gemeten in Ukkel en daarmee is het dagrecord uit 1976 dat 33,6 graden bedraagt naar de prullenmand verwezen.
1: Ook gisteren sneuvelde het dagrecord al en ook morgen zal dat het geval zijn. De grote zoekactie aan de Ketelvaart in Gent is afgelopen. De brandweer was daar met duikers en een sonarboot ter plaatse, nadat ze tijdens een oefening een t-shirt en gsm aan de waterkant hadden gevonden. De eigenaar bleek uiteindelijk thuis gewoon in bed te liggen en was zijn spullen vergeten. In Frankrijk is opnieuw een kind gestorven in een snikhete auto. Het gebeurde in de buurt van Parijs. Een jongetje van 3 was mogelijk ongemerkt in de auto gekropen en zat daar vast. Hij was al overleden toen ze hem vonden. Het Franse parquet onderzoekt het incident. Maandag stierven in het zuiden van Frankrijk ook al 2 kinderen door de hitte in een auto. Zij waren 2 en 4. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien, tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: dat nog eens binnenkomen, hè. Openen met een klassieker van de Kreuners uit 1990. En verliefd op Chris Lomme. Goedemiddag, het is even over vier.
1: Bart Smolders.
0: Welkom in een nieuwe Warme Onderweg. Samen naar vijf. Wij houden elkaar gezelschap. Wat denk je?

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.com.

0: Dat is een 40. Elke zaterdagnamiddag hier te luisteren bij Christina Thomas Gray. En Rumours tot bijna 4:15. En het parket van Antwerpen zoekt getuigen van een incident dat plaatsvond in de nacht van afgelopen zaterdag 20 op zondag 21 juni. Omstreeks 1:20 tijdens de nacht. En dat in de Servaas Daamstraat in Noorderwijk. Een fietser raakte daarbij zwaar gewond. En mogelijk was er ook nog een andere partij bij betrokken.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

Pointer Sisters en I'm So Excited. Ben je ook een beetje excited voor de braderij die er vanaf morgen aankomt hier in Heist-Zonneberg? De Hoogmis van Heist, de Heistse braderij. Morgen vrijdag, zaterdag en ook nog zondag sluiten ze daaraf. Ik ben eens benieuwd hoe dat daar allemaal gaat verlopen met de temperaturen die ze alleszins voorspellen. Het gaat er warm aan zijn. Wow.

Sheeran en Camera bij deze zwoele buitentemperaturen. Maar ook binnen is het niet uit te houden zonder airco. Laten we daarom misschien nog eens een zomerse vibe door je radio laten knallen. Met Gwyn Luis Guerra met Burbujas de Amor. Een schitterende zomerplaat uit 1991.

Heel dansnummer van heden de dag. Another in 45 Ultra met Talk to You. Het is bijna 16:45. Het WK mag dan wel vol een bak bezig zijn. Maar daarnaast is er ook nog de transferperiode bij de voetballers. En ook Jelle Vossen, kent u hem nog, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De ondertussen 37-jarige spits was transfervrij nadat zijn aflopende contract bij Zulte Waregem niet werd verlengd. In 179 matchen voor SCV liet Vossen maar liefst 68 keer de netten trillen. Ook bij onder meer Racing Genk en Club Brugge vond de Limburger vlot de weg naar het doel. Vanaf volgend seizoen zit hij op het kiel en daar liggen de verwachtingen hoog. Beerschot wil maar wat graag terugkeren naar de Jupiler Pro League. Vossen tekende daar een contract voor één seizoen met de optie voor een extra jaar.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camera.

0: airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar €34.
2: Christina.

uit Nederland komen ze, deze Gordo en Renny Zonneveld en Loco Loco. Donderdagavond, bijna 5 uur, zometeen updates van nieuws en weer en ook het weerpraatje. Daar ben ik wel eens benieuwd naar hoe het nu komend weekend echt zit met die weersverwachtingen. Zometeen Wim in je radio met de spits. Ik heb nog Shawn Mendes met In My Blood. Maar eerst Jessica Simpson. I think I'm in love with you. Fijne donderdag, graag tot.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De hinder bij de twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen blijft duren. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen kunnen artsen niet meer aan de patiëntendossiers door een panne bij een computerserver in Parijs. Door de extreme temperaturen ook daar. De impact is groot, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Voor het AZ Sint-Lucas hier in Gent betekent dat dat er vandaag 115 geplande ingrepen moeten worden uitgesteld. Ook aan het UZA lopen ook wat raadplegingen, vertraging op en moeten geplande ingrepen worden uitgesteld.
2: De ziekenhuizen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. De drie mannen die een celgenote dagenlang folterden in de gevangenis van Antwerpen krijgen dan toch een lagere straf. Dat heeft het Antwerpse Hof van Beroep beslist. Twee van hen kregen oorspronkelijk een celstraf van 20 jaar. Dat wordt nu 18. Een derde man ziet zijn celstraf halveren van 15 jaar naar 7. De feiten dateren van vorig jaar. Het slachtoffer werd zwaar vernederd, kreeg onder meer kokend water over zich en werd ook verkracht. Dag 1 van Pennezakrok zit erop. En het was er één onder een lode zon. Heel wat scholen hebben daarom hun uitstap gecanceld. Voor diegenen die er wel waren, zijn er extra maatregelen voorzien. Dat merkt journaliste Eva Peters van op recreatiedomein Zilvermeer in Mol.
4: Daar is er een grote tent, een extra schaduwplek gemaakt. Verder staan er hier ook nog vernevelaars op het terrein waar de kinderen even voor kunnen gaan hangen. En er zijn ook mensen die constant zonnecrème uitdelen. Er is trouwens hier ook nog vlakbij een grote EHBO-post, dus moest het toch fout lopen. Dan staat ook het Rode Kruis klaar.
2: Ook morgen op de tweede dag van het festival gelden die extra maatregelen. Op dit moment zit Buitenlandse Zaken samen om te kijken of we hulp sturen naar Venezuela na de aardbevingen daar. Daarbij kwamen al zeker 164 mensen om het leven, volgens de laatste officiële update. Duitsland stuurt 4 militaire vliegtuigen, Frankrijk stuurt 85 hulpverleners en Spanje 54 soldaten. Het is dus afwachten wat ons land zal beslissen. Ex-STVV-trainer Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een derde plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. En dan nog veelbelovend archeologisch nieuws. Want in Tongeren zijn vandaag de opgravingen gestart naar een vestiging van de Galliërs. Het zou een kamp zijn dat onder meer Julius Caesar gebruikt heeft om te overwinteren. Volgens archeologen van onschatbare waarde. In een latere fase zal er ook nog gezocht worden naar de restanten van een slagveld waar Ambiorix in 54 voor Christus het Romeinse leger versloeg. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
1: Het is zomer op je radio, Christ.

Fleming en Meteor met niet nodig. We hebben hem wel nodig. En morgen mag hij zich weer komen bewijzen vanaf 4 uur. Bart Smolders. Nu is het de komende 2 uur weer aan ons om te bakken en te bereiden.

0: voor camera-inspectie en geurdetectie, hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Mel Grab, die gooit er een sausje over dit nummer van Milky. Nieuwe versie dus van Just The Way You Are. En Ferrero België, die roept het diepgevroren product Nutella Croissant terug, omdat er mogelijk metaaldeeltjes in zitten. Het gaat om Nutella Croissant 4-pack, verkocht in de diepvriesafdeling met een gewicht van 340 gram. De croissants werden verdeeld via verschillende verkooppunten. Ferrero België vraagt haar klanten om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Oh yeah.

0: Zondag 5 juli is er de Covera Classic. De vaste afspraak voor wielertoeristen en familiefietsers over een prachtig parcours met afstanden van 20, 35, 65 en 90 kilometer. Inschrijven kan vanaf 7:30 aan de Covera-fabriek in het Industriepark in Hulshout. Covera! Er is een uitgebreide bevoorrading en een gratis geschenkje voor elke deelnemer. Zondag 5 juli, de Covera Classic. Covera!
1: Christina.

Ondertussen mogen we hem bij de blijvertjes rekenen, deze Alex Warren. Dat was nog eens Fever Dream. En goed nieuws voor automobilisten, want vanaf morgen dan dalen de maximumprijzen voor benzine in België. Zowel Super 95 als Super 98 worden dan goedkoper, terwijl de prijzen van diesel en mazoet ongewijzigd blijven. Vooral wie regelmatig benzine tankt zal het verschil merken. En bij Terug de Tijd hier nu naar 1980. Grootste hit voor de Romantics halen we nog eens boven. What I Like About You is this.

Leuk dat hij nog eens komt opduiken, dit nummer van de Romantics. What I Like About You, trouwens, het werd aanvankelijk geen gigantische hit hoor in de Verenigde Staten, maar werd jaren later pas wereldberoemd dankzij populaire televisiereclames van onder andere Budweiser. Dit is muziek van eigen bodem van Bazaar. Dit heet Nacht in Amsterdam.

Supernatural, super serious van R.E.M. in deze bijzonder hete avondspits toch wel. En bij deze temperaturen moet je ook eens aan je dieren denken, want ook zij hebben last van de hitte natuurlijk. Met enkele tips kan je je dier helpen de hitte te trotseren. Belangrijk is om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden. Zorg dat je dier steeds verkoeling of de schaduw kan opzoeken. Zorg voor voldoende drinkwater en laat je dier nooit alleen achter in de auto. Dit is Cameron Whitcomb en Medusa.

0: Christina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wiekevorst te Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
0: Christina, more music. Weppa!

Tot nog toe zijn allergrootste hit hoor, Ricky Martin met Maria uit 1997, gestampt dat nummer. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom in de avondspits op deze donderdag. Vandaag zijn we 25 juni.

Uit Noorwegen komen de Bauza en ze hebben momenteel een hit te pakken met deze Magnetic. Dit weekend is er braderij in Heist op den Berg en het is warm weer en dan worden er extra maatregelen genomen zodat iedereen veilig kan genieten. Er is gratis drinkwater aan de Pitpa drinkbaar. Er is ook gratis kraantjeswater bij de standhouders met leidingwater, weliswaar bij aankoop van een consumptie. En er zijn ook voldoende schaduwplekken verspreid over het parcours. Het cultureel centrum Zwanenberg is dan weer geopend als verkoelingsruimte en er is ook gratis zonnecrème beschikbaar aan de zonnecrèmepaal bij de stand van het Rode Kruis, ter hoogte van de KBC is dat. Het Rode Kruis is trouwens aanwezig tijdens de ganse braderij. Geniet, maar zorg ook goed voor jezelf. Drink voldoende water, zoek regelmatig de schaduw op en luister naar je lichaam. Voel je je niet fit, dan stel je je bezoek beter uit. En huisdieren, die laat je met deze temperaturen gewoon weg thuis.

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Je tuin ziet er altijd stralend uit. Dag in dag uit, Tuinrama.
2: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
2: Provinciebaan in Houtvenne.
3: Christina.

De hits schieten uit de grond bij deze jongeman, Felix de Laat genaamd, oftewel Lost Frequencies. Dit was hem tezamen met Karine Lomax en Live It All. En dit zijn Pink, Lily Allen, True Love.

0: Christina Nieuws.
1: De provincie Limburg neemt voorlopig geen extra maatregelen tegen de hitte. Omdat alle diensten voorbereid zijn op de 40 graden morgen, klinkt het. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
2: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
1: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject. Om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
3: Dat zout dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht. En dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
1: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. De twee ziekenhuizen in Gent en Antwerpen hopen morgen opnieuw volledig operationeel te zijn. In Sint-Lucas in Gent en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn vandaag alle operaties en ingrepen uitgesteld door een panne bij een computerserver in Parijs, door de extreme temperaturen. Daardoor konden chirurgen de patiëntendossiers niet meer raadplegen. En ook Londen gaat gebukt onder de zware hitte. Gisteren moesten de ambulancediensten eruit rukken voor een record aantal interventies. Het ging in totaal om bijna 650 noodoproepen voor levensbedreigende situaties. In Londen sneuvelden de afgelopen dagen, net zoals bij ons, verschillende dagrecords. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Haja Labib. Daar vielen al zeker 164 doden. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Ons land heeft voorlopig nog geen knoop doorgehakt. En voormalig trainer van STVV Wouter Franke gaat aan de slag bij Heart of Midlothian in Schotland. Dat maakt de club zelf bekend. Franke tekent er een contract voor 2 seizoenen en wordt zo voor het eerst trainer van een buitenlandse ploeg. Hij vertrok zelf na een topseizoen bij STVV. Franke bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Hij is 47. Het blijft zonnig en warm, heet zelfs tot 37 graden. Morgen nog wat warmer, tot een graad of 40. Na de middag kans op een onweersbui. Zaterdag eerst zon, later mogelijk onweersbuien tot 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: All summer long. Christina.

The Thing I Love van Max en Andy Grammer. En we waren eigenlijk vergeten Hugo Broos te feliciteren, want we hebben toch al zeker één Belg die verder is naar de volgende ronde op het WK voetbal. De trainer van Zuid-Afrika. En dat is er eentje van bij ons, Hugo Broos natuurlijk. Maar ik weet niet of u de beelden al gezien hebt op het internet van de trainingszitten van Zweden op het WK voetbal, daar in het Amerikaanse Dallas. Daar is namelijk een tribune ingestort. Verantwoordelijken van de nationale ploeg suggereren dat iets fout is gegaan tijdens de renovaties. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. De tribune in het Frisco Stadium bij Dallas kwam neer op een zone waar een geïmproviseerde mediaruimte is ingericht. Daar was gelukkig niemand aanwezig, want het team was op het ogenblik van de instorting niet aan het trainen.

side by side.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

schoonvolk over de vloer. In de vorm van Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het is heet, zeer heet en ook van het weekend gaat dat zo zijn. En de festivalorganisatie in Werchter die activeert het komende weekend het hitteplan voor de dagfestivals Werchter Boutique en Werchter Parklife. Extra verfrissingspunten en bijkomende schaduwzones moeten voor meer verkoeling zorgen. Tijd om er nog eens een klassieker bij te halen. Eentje uit 1985 van Lloyd Cullen en The Commotions. Dit zijn de Rattlesnakes. Jody Wilson.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zendels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zendels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

Onze Duitse vriend Tim Kamerad was dat met Be Mine. En deze namiddag toen bereikte ons het nieuws dat Lionel Richie een optreden voortijdig heeft afgebroken omdat hij zich niet goed voelde. Op beelden die rondgaan op social media is te zien dat de 77-jarige zanger tijdens het nummer Dancing on the Ceiling niet rechtop kon blijven staan. Wordt vervolgd. Dit is Aventura.

Zomerse muziek op deze snikhete donderdagavond bij Christina Aventura. Die zorgde daarvoor. Ze scoorde in 2004 met Obsession natuurlijk. Straks muziek van Shakira met Zoo. Dat is na Marshmallow en Jelly Roll.

Bij de wedstrijd van Argentinië afgelopen week op het WK voetbal zat ze in de tribune en commentator Philip Joos die had toch een dad joke klaar. Want hij zei, Shakira die heeft toch heel wat moeten piquen. Snap je? Je hoorde ze nog eens met een van haar grootste hits van de afgelopen jaren. Dat was Zoo. Dit zijn The Cure.

Ze waren toen al een paar jaar aan de weg aan het timmeren in 1980 en toen kwam deze single en dat betekende meteen wereldwijde doorbraak voor The Cure. Dat was het fantastische A Forest hier bij Christina in de avondspits. Komt u er pas bij, dan heet ik u van harte welkom. Nog tot 7 uur zit ik in je radio. Zometeen Tess Minaartje, dat is na Amy McDonald.

We hebben hier een vrij grote kast en die zit volgepropt met één dagvlieg. En deze die viel er vandaag uit. Tasman Archer met Sleeping Satellite. Dit is Mr. Harry Styles alweer. Heeft een boontje voor American Girls.

Je kan hem toch wel bestempelen als een geval apart, deze Harry Styles. Want fans van de wereldster die zijn ervan overtuigd dat ze hem door de straten van Londen hebben zien joggen op weg naar zijn eigen show in Wembley. Beelden worden trouwens gretig gedeeld op social media. Dat was nog eens American Girls. Tijd om deze disco classic uit 1976 dan nog eens bij te halen van Jimmy James en The Vagabonds.

Offenbach uit Frankrijk gekomen. Dat was Miles Away. Wij zijn ook zometeen Miles Away, want we rijden richting huis. We gaan ons een klein beetje verfrissen en zeggen dat we er morgen weer zijn voor de lunchbreak. Dat zal vanaf zo'n 1:50 zijn. Als u daar zin in hebt, dan mag u gerust afstemmen. Dit zijn nog Freestylers.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De provincie Limburg is voorbereid op 40 graden. Het neemt daarom geen extra maatregelen tegen de hitte. Dat is de uitkomst van een hitteoverleg. Het KMI heeft code rood afgekondigd morgen. Je hoort gouverneur Jos Landmeters.
4: We hebben een opleisting gemaakt van alles wat er in onze provincie te gebeuren is de volgende dagen. We hebben ook aangeduid welke ziekenhuizen op dit ogenblik in de problemen kunnen geraken. We hebben dan ook gekeken welke woonzorgcentra in de problemen geraken en hoe het met onze gevangenissen is. En zo hebben we kunnen afspreken wie waar gaat tussenkomen, maar ook wie wanneer niet gaat tussenkomen.
3: De provincie vraagt iedereen om alert te blijven, want naast de hitte is het ook opletten voor stevig onweer. Intussen rijden er strooiwagens uit in Genk. Het gaat daar om een proefproject, om ervoor te zorgen dat het asfalt niet te fel opwarmt en scheurt of vervormt. Je hoort burgemeester Wim Dries.
5: Dat zout, dat zuigt eigenlijk het water uit de lucht en dat zorgt voor een heel dun laagje water op het asfalt, waardoor het asfalt meer warmte kan afgeven en hopelijk niet zo snel zijn vervormingstemperatuur bereikt. En als we dat kunnen vermijden, vermijden we eigenlijk heel veel schade aan het wegdek.
3: In Nederland wordt zoutstrooien vaker ingezet bij hitte. Venezuela vraagt Europa om hulp na de zware aardbevingen daar. Dat zegt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Verschillende Europese landen lieten al weten dat er steun op komst is. Het is voorlopig nog onduidelijk of ook ons land dat zal doen. Er is deze namiddag overleg geweest, maar wat daaruit is gekomen weten we nog niet. Ook de paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd, dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. En het is bijna niet voor te stellen in dit weer, maar over een paar weken vind je bij IKEA de Halloween-collectie. Denk dus aan spookjes, pompoenen en vleermuisborden. Maar ook keukenaccessoires in dat thema om gezellig samen te staan bakken. Een lekker warme chocoladecake bijvoorbeeld. Blijft ook vandaag wel gewoon nog bakken hoor, want het is bijzonder warm tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij tot het 40 graden is. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
2: All summer long. Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Every second.
3: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
2: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
1: Als je denkt dat er gefraudeerd is met je tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. Ons land bekijkt nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela na de zware aardbevingen daar. In Venezuela wonen zo'n 220 Belgen. Op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak wel verder op. De paus heeft 100.000 euro naar Venezuela gestuurd. Dat meldt het Vaticaan. Het gaat volgens de paus om een eerste bijdrage. De officiële balans staat op 164 doden, maar zal vermoedelijk nog oplopen. En onze landgenote Jeline van Drommen heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel op het tennistoernooi van Wimbledon. Ze verloor in de laatste ronde van de kwalificaties van een Georgische in 3 sets. In totaal nemen zo 5 Belgen deel aan Wimbledon. Dat start maandag. Het is nog altijd bijzonder warm, tot 36 graden op dit moment. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
3: Christina.

0: Christina.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: Pristina, regionaal.
1: De jaarlijkse fly-in van modelvliegclub MASH vindt plaats op zaterdag 4 en zondag 5 juli vanaf 10 uur op het vliegterrein aan de Wikkevorst Goorweg. Een spectaculaire airshow met radiobestuurde modelvliegtuigen, helikopters, tweedekkers, zweefvliegtuigen en drie motorigen. Je kan de modellen van dichtbij bewonderen in de pits om 12 uur. Voor de kinderen zijn er snoepdroppings om 14 uur en 16 uur. De toegang is het volledige weekend gratis. Meer info op mash.be.
2: Every second. Pristina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in het land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Intussen bekijkt ons land nog hoe het hulp kan bieden aan Venezuela. Daar wonen zo'n 220 Belgen en op dit moment zijn er ook een tiental landgenoten op reis. Buitenlandse Zaken heeft nog geen weet van Belgische slachtoffers, maar het volgt de zaak op de voet. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel. Iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. Morgen loopt dat lokaal op tot zelfs 40 graden. En fraude bij festivaltickets moet meteen gemeld worden. Dat vindt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Aan het begin van de festivalzomer kreeg de Economische Inspectie al 40 meldingen binnen.
3: Dus we stellen nu al vast dat er mensen aan een festivaldeur stonden en niet binnen mochten, omdat het ticket dat ze gekocht hebben gewoon geen echt ticket was. En dat betekent dat er effectief verkoopkanalen actief zijn waar er tickets worden verkocht die niet echt zijn. Dus wij willen zo snel mogelijk daar een zicht op hebben en dat kan alleen maar als mensen ons informeren.
2: Als je denkt dat er gefraudeerd is met die tickets, kan je dat melden via consumerconnect.be. We staan voor nog een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet dus tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig. Nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Het koelt amper af, dat voelt u. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
2: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
1: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Het werd vandaag uiteindelijk 34,9 graden in Ukkel, iets minder dan vooraf verwacht. Het komt door een koelere wind. 34,9 graden is wel het nieuwe dagrecord. Gisteren werd het in Ukkel nog 35,1 graden. De problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het USA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is nu opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
3: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
1: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. Venezuela heeft de officiële dodentol bijgesteld. Er zijn nu al zeker 188 mensen om het leven gekomen bij de twee aardbevingen vannacht. 1500 anderen raakten gewond en nog eens bijna 160 mensen zijn vermist. Dat heeft president Rodriguez gezegd in een tv-toespraak. De aardbevingen vannacht waren de zwaarste in haar land in 100 jaar tijd. Volgens schattingen gaat het aantal doden nog oplopen tot een paar tienduizenden. Een Belgisch bedrijf gaat de nieuwe uniformen van het Deense leger maken. Dat meldt de Defensie in Denemarken. Het bedrijf uit Aalter haalt daarmee een contract van zo'n 80 miljoen euro binnen. Alles samen gaat het om de gevechtskledij voor zo'n 40.000 militairen. In Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben daarin. We staan voor een warme avond met nog lange tijd temperaturen boven de 30 graden. En ook vannacht koelt het dus maar moeilijk af. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. En zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.
0: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Het koelt amper af. Het wordt mogelijk zelfs de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Je hoort weerman David de Heenouw.
4: Vanavond en vannacht gaat het eigenlijk ook niet zo ferm afkoelen. Hè. We zitten met temperaturen in het binnenland die in de buurt zitten van 24 à 26 graden. Misschien in de grote steden zelfs nog hoger. Dus als het boven 24,4 graden blijft in Ukkel, dan is dat de warmste nacht sinds het begin van de metingen. Dus dat kan wel tellen.
3: Vanaf morgen geldt in de provincies Limburg en Luik code rood voor hitte, omdat het daar tot wel 40 graden kan worden. Problemen in het AZ Sint-Lucas in Gent en het UZA zijn opgelost. Alle operaties en ingrepen moesten daar vandaag worden uitgesteld door een oververhitte server in Parijs. Maar dat probleem is opgelost, zegt journaliste Katrien Salens.
5: Hier in Gent worden de 112 en de MUG opnieuw naar het AZ Sint-Lucas gestuurd en zijn in beide ziekenhuizen het elektronisch patiëntendossier opnieuw raadpleegbaar. Vanaf morgen kunnen alle geplande consultaties en ingrepen gewoon doorgaan zoals gepland.
3: Wie vandaag een ingreep had die werd uitgesteld, wordt in de komende dagen nog gecontacteerd voor een nieuwe afspraak. En Canada is officieel lid van de EBU, de organisatie achter het Eurovisie Songfestival. Daardoor mag het ook zelf deelnemen aan de wedstrijd. Of Canada zich ook effectief zal inschrijven, is nog niet bekend. Eerder liet het land wel al weten interesse te hebben. Het koelt dus maar moeilijk af en het blijft dus warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen opnieuw bloedheet tot 40 graden. Na de middag wel kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Opgelet als je vannacht via de enige die naar Brussel wil. De hoogte van Mechelen en Rumst wordt de snelweg vernieuwd over een afstand van 12 kilometer. Dat gebeurt in drie fases. Eerst in Mechelen-Zuid, zegt Stefanie Nagels van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Het verkeer richting Brussel moet dan over een verminderd aantal rijstroken de werfzone passeren. Vanaf de zone verschuift eigenlijk naar Mechelen-Noord, zal er hinder zijn voor het verkeer in beide richtingen. Van 1 tot en met 17 juli zullen ook de beide opritten aan Mechelen-Noord richting Brussel afgesloten zijn, als ook de afrit van Willebroek, Mechelen-Noord en Mechelen-Centrum.
2: Dus nog drie weken hinder. Wegen en Verkeer raadt aan om goed je route te checken op voorhand en neem met de hitte zeker een flesje water mee. De VS stuurt voor een slordige 130 miljoen euro aan humanitaire hulp naar Venezuela, na de aardbevingen daar. Dat meldt Buitenlandse Zaken in de VS. Er vertrekken ook twee Amerikaanse reddingsteams naar daar. Amerikaans president Trump benadrukte er te zullen zijn voor zijn nieuwe geweldige vrienden. Begin dit jaar viel Trump Venezuela nog binnen. Het parcours van het BK-tijdrijden morgen wordt ingekort. Dat heeft de organisatie beslist naar aanleiding van de hitte. Zo moeten de elite-renners nog maar één ronde van 20 kilometer rijden in plaats van de geplande twee. De organisatie wil ook sproeiers op en rond het parcours plaatsen om zo de nodige afkoeling te voorzien. Het blijft warm vannacht. We gaan niet onder de 20 graden. Morgen lokaal tot 40 graden, met na de middag kans op onweer. Zaterdag start zonnig, nadien opnieuw kans op onweersbuien bij 38 graden. Zondag hetzelfde weer en nog 30 graden.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina, more music.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina.

0: vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina.
2: Is dat wat?

0: Uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
2: Every second,
3: Christina.
4: I said